lo sky. En i middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties.

Dan sê hy, lekker, give me hope, Joanna. En nou is julle sommer op en wakker. Nou wonder goeie van hierdie, kom ons kyk, 14,000 van julle wat luister vir oggend. Is nie so baie nie, ne? Maar daar kan nou, daar kom nog by, daar kom nog by. En nou wonder ek, hoeveel van julle het geoefen vir oggend? Hoeveel van julle het geoefen? Huh? Nou ja, waar is jy? Waar wil jy wees?

0: Richard. Ook nie meer jonk nie, ne? Ook nie meer. Ek nou het ek een foto gesien. Een lekker, maar een heel paar jaar na by in die einde. Ja, hy is nie meer jonkie. Ja, nou maar kom julle, aangezien hulle so'n dans by is, laat ons sommer nou maar lekker dans.
1: Come on everybody!

Zij lekker, man, lekker. Ons het dit so. Nou ja, ons het gesê boere musiek en ons doen dit. Cool in the Gang is ook met ons in die huis vanoggend. So om op hierdie Saterdagoggend. Kan lekker wees.

Lekker. Sandeagle. Hoekom nou nie? Nou ja. En jy moet vra nog boeremusiek nie, man, is vanaand boeremusiek aan. Is vanaand eers boeremusiek aan, nie nou al nie. Hier enetjie is vir nou. En boeremusiek vanaand, onthou hier van 6 tot 8.

0: sto. Og stjæli bottles op i tafelen, sæg dine. Og sin i folkene står blæk net søs tequila. Og Jan sæg,
1: Owens, jeg blæg dig altid omfald.
0: Og seres regels is mos hero sal jou optel. En mijn leven was ik toch nog nooit zo dronken nie. Is net een wonderwerk, ik was nie en ik dronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.